yangu asenesi mwagire mtuzeha sana nenda finira cheche mekwe uo yangu asenesi mwagire mtuzeha sana nenda finira cheche mekwe uo yangu asenesi mwagire mtuzeha sana nenda finira cheche mekwe.